Nu is het die zo af het als is het zo. Aput ne kan is aan ook het zo. Zo kin naar is zo zonder, kip het tot. Mana, tikip voor.